Beste mannen wat hij. Nou ja, echt aardig, hè? Leuk en bejagen. Echt aardig, echt voor hem gaan, hè? Echt? Omer? Nee, wat? Echt aan, net aan, hè? Mag gewoon gaan samen, jam, die zullen hem kochen. Is het moezaar? Is echt niet nog gek? Maar friend, you wanna buy cocaïne? Ecstasy, cocaïne? Want I don't know, thank you. Where do you come from, my friend? Want Israël, Israël, mastur.